die kwam nooit zonder een reden. De vloek kwam nooit zonder een reden. Dus als ik rook en ik krijg longkanker, dan kan ik niet zeggen dat ik niks heb gedaan. Want ik heb zelf gezorgd dat ik longkanker heb gekregen. Maar dat is dan de gevolg daarvan, van het roken. En zo kunnen wij dat met zoveel dingen zeggen. En de tweede. The law of choice. We hebben dit heel vaak gehoord deze dagen. Dat wij keuze moeten maken. Wij maken keuze. Het is of om te leven. Om of dood te gaan. Want in Deuteronomium 30:19 zegt God tegen ons. Ik heb leven en dood voor jullie gezet. Maar ik wil graag dat jullie voor leven kiezen. En dan hebben wij ook geleerd dat onze brein, we kunnen het ook omleiden. En dan hebben wij de Bijbeltekst van Jesaja 55:8. Die zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Luidt het woord des Heren. Dus met God, wat wij nu negatief in zijn, kan met de Heren omdraaien naar iets positiefs. Dus dan ga ik beginnen met de stress, de herstelplan van stress. Dus de herstelplan. Lichaam en geest kunnen tot rust komen wanneer de juiste omstandigheden hersteld zijn. Stress wordt niet alleen weggenomen, maar vervangen door een vredig evenwicht. Nummer 1. Herstel de rust in je geest. Creëer elke dag momenten van stilte. Begin de dag met gebed, dankbaarheid, meditatie of het bijhouden van een dagboek. En daar hebben wij dus hierin Gods vertrouwen. Verminder constante ruis en mentale overbelasting. Nummer 2. Zorg voor voldoende rust. Geef prioriteit aan slaap en regelmatige rustperiodes. En het is heel belangrijk, want ik weet niet of jullie dat kennen, maar de fase van slapen, vooral de remslaap. Want de remslaap, daar in die tijd van remslaap, daar gaat je hersenen herstellen. Dus het is heel belangrijk. En het is ook heel belangrijk dat wij geen licht aan hebben wanneer we gaan slapen. Dus telefoon ligt niet, televisie hoort niet in onze kamers. Dus alles moet donker zijn. Het lichaam herstelt zich wanneer het in rust is. Ga vroeg naar bed, bij voorkeur voor 9:00. Nummer 3. Vereenvoudig je leven. Verminder onnodige druk en verplichtingen. En soms zullen we nee moeten zeggen. Focus op wat essentieel is. Doe wat je kunt en laat de rest aan God over. 4. Creëer gezonde ritmes. Dus regelmatige routines helpen de geest en het lichaam te stabiliseren. Consistentie brengt rust. 5. Herstel de verbinding met de natuur. Dus frisse lucht, zonlicht, beweging en rustige omgevingen helpen je innerlijke balans te herstellen. Herstel is geen kwestie van één klap. Het wordt opgebouwd door dagelijkse gewoonten van rust.
Dus vandaag, we horen dit vandaag. Sommigen van ons weten het wel, maar soms weten we niet hoe wij dat moeten doen.

Dus eigenlijk in alles wat je doet, je bent bezig iedere keer met keuze te maken. Maak keuze voor het leven of voor het dood. Morgen gaan we verder met levensstijl, dus herstel en levensstijl. Ik verwacht jullie morgen weer en ik ga morgen weer vragen om te kijken wat jullie hebben onthouden. Want wij horen deze week onze brein te oefenen.

Dankjewel, zuster Janine. En dan gaan we nu luisteren naar een speciaal gebracht door Juwelle Niyok Dikromo.

0: zou zeggen, neem die. Want deze is een beetje laat. Oké.
1: Goedenavond. Als wij terugkijken op ons leven, dan mogen we Gods trouw iedere dag weer opnieuw ontdekken. Hij houdt altijd van ons, hij zal nooit van ons stoppen met houden. Hij kijkt iedere dag weer naar ons uit, hij staat altijd voor ons klaar. En mijn gebed is dat wij iedere dag weer opnieuw voor hem kiezen. Zodat wij altijd in zijn aanwezigheid mogen vertoeven als we in de hemel zijn. Dat nummer dat ik zal zingen is getiteld For Always.

0: su
1: esperanza
0: esperanza de verdad a Jesús.
2: The hope is that werkelijk in Christus Jezus.
0: Nos cabeza tamba, nos voy a ser eterno Señor.
2: Eeuwige Vader.
0: Danki.
2: Dank u wel.
0: Danki pa hecho que nos corazón tapati.
2: Bedankt dat ons hart mag kloppen.
0: Y nos pulmón te funciona, Señor.
2: En dat onze longen kunnen functioneren.
0: Danki pa permitir que nos está entrestanco ta vivo, Señor.
2: Bedankt dat wij onder de levenden mogen zijn.
0: Nos pedimos que nos ayude, Señor.
2: Vanavond, o Heren,
0: expectativa dan grandi.
2: Zijn wij voor u met nos grote
0: que
2: verwachtingen.
0: Nos que tende bobo, Señor.
2: Wij willen uw stem horen.
0: Nos que mire bobo voluntad.
2: Wij willen uw wil zien.
0: Sácanos por de lugar aquí, Señor.
2: Laat ons gaan uit van deze plaats.
0: Por convicción.
2: Met de overtuiging.
0: Porque Jesús está la única esperanza,
2: dat
0: Señor.
2: Jezus de enige hoop is.
0: Estamos orando en nombre de Jesús.
2: Is ons gebed in Jezus' naam.
0: Amen.
2: Amen.
0: Os presenta.
2: U mag weer plaats nemen.
0: Jesús es la única esperanza.
2: Jesús es de
0: única esperanza.
2: Laat me de handen zien voor degene die
0: dat geloven. Zeg degene naast jou, Jezus es la única esperanza.
2: Zeg degene naast jou, Jezus es de enige hoop.
0: No tiene otro.
2: Er is geen andere.
0: Metí un par de regalo aquí.
2: Ik heb een paar cadeautjes hier zo.
0: Como que entregar.
2: Ik wil ze weggeven.
0: Pero me quedo con nuestro amigo en Evoranga.
2: Maar ik wil het geven aan onze vrienden.
0: Tien, un de nuestro amigo en cabine aquí en
2: is er een van onze vrienden die hier al drie dagen
0: aan
2: ingesloten is gekomen?
0: Kom maar naar voren.
2: Zijn er nog meer van onze vrienden?
0: Ja, ze nemen het meer over je zeker.
2: Als u naar voren komt, zie ik u van dichtbij.
0: Zijn er nog meer?
2: Een applaus.
0: Oké. Dank je, hermano.
2: Ik verwacht jullie morgen weer.
0: Oké. Metí un regalo aquí.
2: Ik heb een cadeau hier.
0: Para un amigo. ¿Qué habéis? ¿Cuál de los amigos no viene para promover ya hoy?
2: Welke van onze vrienden is hier voor de eerste keer?
0: Promover para tener el lugar. Que nunca podrá tener el lugar.
2: De eerste keer dat je hier bent.